0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: De Bar.
1: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
2: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 3:00.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij 1 persoon omkwam en 3 mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in 2 golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

de grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen,

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is in

0: incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween na een werkoverleg in Saramaka. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven, vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaka. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzamelingen uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
1: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween naar een werkoverleg in Saramaca. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven en vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaca. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien, al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig en rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo
3: Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Eatle Caterham vierde vrijdag haar 170.

0: tiende verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Kate Ram zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde Banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kiev aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien, al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig en rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: De opkikker van de maand.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie weer hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Mijn naam is Jan van Eulen en ik ben tot 10 uur bij met Soul Medicine, met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de oorschelpen of in-ears. En deze uitzending begonnen wij natuurlijk met de upkicker van de maand augustus. En dat is niet

geval. MC Mago G en DJ Sven met Holiday Rap. En zoals altijd begin ik altijd met The Godfather of Soul. Dit programma Kansas City van James Brown. We gaan een hele twee uurtjes van maken, heb ik al gezegd. We gaan gauw verder met een heerlijke bluesnummer van Eric Clapton. En dat doen we met Bear Make It Through Today.

Het prachtige nummer van Doris Day, I Believe in Dreams, van het album I Have Dreamed. Gadverdorie, we gaan gauw verder met Betty Everett. En ze was een Amerikaanse soulzangeres. Ze werd geboren in Greenwood in de staat Mississippi. In haar jeugd leerde ze piano en zong ze gospelmuziek in de kerk. In 1957 ging ze naar Chicago om een muzikale carrière uit te bouwen. De doorbraak kwam nadat ze in 1963 een contract tekende met het platenlabel VGR Records. In 1964 had ze haar eerste hit met You're No Good, een nummer waar Linda Ronstadt later een nummer 1 hit zou scoren. Haar volgende single, de Shoop Song, It's In His Kiss, was haar grootste hit. En later, in 1990, ook een hit voor Cher. Andere hits van haar in de periode 1964-1969 waren I Can Hear You, I Can't Hear You, Getting Mighty Crowded, Let It Be Me en een duet met Jerry Butler. En natuurlijk There Come a Time uit 1969. Hier is Betty Everett met het nummer There Come a Time van het album There Come a Time uit 1969.

Ja, we hadden dus de Living Blues met de Go Go Train van het album Wang Dang Doodle. Dusty Springfield, de artiestennaam van Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Ze was een Britse zangeres. Ze was een van de populairste zangeressen uit de jaren 60 en kreeg de bijnaam The Queen of White Soul. Dusty Springfield begon haar carrière in de muziekwereld in 1958. Toen ze toetrad tot het trio The Lana Sisters. En de andere leden waren Chantel en Lynn Abrams. In de jaren 70 ging het bergafwaarts met de carrière van Springfield. Haar relatie met de Amerikaanse zangeres Norma Tanaka liep op de klippen en de albums A Brand New Me from Duets Dusty With Love en Cameo leverden ondanks lovende kritieken geen succes op. In 1987 had Springfield eindelijk weer een hit met What Have I Done With You To Deserve This, een duet met Pet Shop Boys. Deze samenwerking kreeg een vervolg in 1989 op de single Nothing Has Been Proved, opgenomen voor de soundtrack van de film Scandal. En in 1990 op het album Reputation, waardoor ook Dan Hartman een paar nummers produceerde. Springfield's muziek was naar verluid van grote invloed op de blanke soulzangeressen zoals Duffy, Adele en Amy Winehouse. Van het album Another Little Piece of My Heart is dit Dusty Springfield met Some of Your Loving.

Het prachtige Always and Forever, gezongen door Luther Vandross, aangevraagd door Henriette van Eun voor al het verplegend personeel en iedereen die aan het luisteren is naar de Flevo Ziekenomroep. Goed, gaan we gauw verder met het volgende. Walter Trout is een Amerikaanse bluesgitarist. Hij speelde met Kenneth Heath, John Lee Hooker,

acteur Big Mama Thornton en was bandlid van het legendarische John Mayall's Blue Breakers, voordat hij in 1989 zijn eigen band begon. Zijn band heette Walter Trout and the Radicals en treedt ruim 200 keer per jaar op. Trout zegt beïnvloed te zijn door Paul Butterfield. Op 2 april 2007 verklaarde Trout op een clinic in Theodoramine te Leeuwarden dat hij achtereenvolgens beïnvloed werd door 3 gebeurtenissen. Het uitkomen van de eerste LP van Bob Dylan, het optreden van de Beatles op 9 februari 1964 tijdens de Ed Sullivan Show en het voor het eerst luisteren naar Paul Butterfield. Zijn muziek is een mix van blues en rock. Zijn stijl is van een gitaar hero en zijn live optredens zijn woest. Met John Mayall's Blue Breakers speelde hij in 1988 voor het eerst in Nederland op het North Sea Jazz Festival. Wolf Trout met het album Living Every Day. Hier is Sweet Butterflies.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Van het album Rendezvous with Peggy Lee uit 1948. I Don't Know Enough About You, Peggy Lee. Gaan we gauw voor verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

0: Wait a minute, Daddy. You better let me take this one down. Look out. Oh, yes. Papa Zazenzi, Zazenzi.
1: In het kader van de Rat Pack was dat achtereenvolgens Frank Sinatra met World War None, Detroit City van Dean Martin en Be My Love, Sammy Davis Jr. samen met Uncle Satchmo, oftewel Louis Armstrong. Het eerste uur zit er alweer op en we gaan naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur ben ik weer bij u terug met nog een uurtje heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco. Dus tot straks.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassen daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim een kwart afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa,

het apkoude. De Britse Eatle Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan Vreun en nog tot 10 uur bij u. En we begonnen dit tweede uur begonnen we met natuurlijk Aretha Franklin met het Royal Philharmonic. Het zijn wel allemaal moeilijke woorden vanavond. Philharmonic Orchestra. En het nummer heet A Brand New Me. En net hoorden jullie uit Mexico Luis Miguel met Contigo Estar Contigo van het album

romances. En we blijven nog even in het buitenland. Dat doen we even in Frankrijk. En dat gaan we doen met Enzo Enzo. En van het album Paroli is dit Que vais-tu vivre?

Van het album Provocative is dit I Got You, Johnny Gill. Ellie Marie Venable, uit de Verenigde Staten, is een Amerikaanse blues-rockgitariste, zangeres en songwriter. Ze werd in 2014 en 2015 uitgeroepen tot vrouwelijke gitariste van het jaar tijdens de ETX Music Awards. En zij en haar band werden in 2015 en 2016 uitgeroepen tot bluesband van het jaar tijdens de ETX Music Awards. Ellie Venable was pas 14 toen

ze haar debuut-EP Wise Man uitbracht, waarmee ze een reputatie verwierf als een bijzonder reizende ster in de blueswereld van Texas. Kenny Wayne Shepherd, geboren als Kenny Wayne Brobst, is een Amerikaanse gitarist. Hij heeft verschillende studioalbums uitgebracht en aanzienlijk commercieel succes geboekt als blues-rock gitarist. Samen met Ellie Vellemel, Kenny Wayne Shepherd, Bring On The Pain voor het album Heart Of Fire.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Osvaldo de Dio, featuring Pepe Mara en Robin Ford met Sestaki Sepense. Van het album Blues for Pino. En daarvoor hadden we Mary J. Blige met het nummer A Night to Remember van het album Think Like a Man Too. Gaan we gauw verder met het volgende. En dat is Le Chaux Lapin met Si Je M'étais Couché van het album Amourette.

0: Shake your booty.
1: Shake your booty. Shake the Gap Band. En daarvoor hadden we Morning Glow van Michael Jackson. Van zijn album uit 1973. Music and Me. Gauw door naar het volgende. 3 van 1.

Ja, dat waren alweer de laatste drie van deze uitzending. Dat waren kaart van 3 van 1 was dat. Anastasia met het eerste, Not That Kind. De tweede was het samen met Eros Ramazzotti en El Ritmo de la Passion, oftewel I Belong to You. En de laatste was One Day in Your Life. Ik hoop dat je het allemaal leuk hebt gevonden. Het was mij weer een waar genoegen. En we gaan eruit met Brian Culberton, met Beyond the Frontier. En niet vergeten door lekker te blijven luisteren naar de Flevo Muziek Omroep. We hebben nog heerlijke muziek. Non-stop tot morgenochtend vroeg. En vanaf 8:10 ben ik er in de herhaling. En morgenavond ben ik er ook weer samen met Peter. En dan en niet te vergeten Robert. Dan zijn we met Help, er zit er altijd in de tram. Het gaat u goed. En misschien tot de volgende keer.

0: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: De FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclips begint om 3:57 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in een bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassers daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim 25% afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
5: Goedemorgen, zonneschijn.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
5: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
2: Welkom bij Wij wachten op de dokter.
6: They walked along the lonely roads with rusty guns and dirty clothes. The last port, a bugle calls. Once proud,

0: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Eerst even je mond leeg eten, Joop. Anders mag je niks zeggen.
2: Goedemorgen, Joop.
1: Goedemorgen.
2: Het is weer 10 uur geweest, dus we zijn weer heerlijk in de studio aanwezig. Joop ook.
1: Goedemorgen. Jan van Heunen, Joop Veninga, die zitten tegenover mij.
2: En Peter Bakker, dat ben jij weer.
1: Ja, en ik zit aan de andere kant van het glas. Ja. Het is warm in het zonnetje. Heerlijk. Ja.
3: Ja. Nou, ik ben blij dat het zonnetje schijnt. Waarom? Maar ik ben wel blij met die regen, echt.
1: Ik was blij met die regen nou.
2: Ja.
1: Toch wel.
3: Niet normaal. Echt niet normaal.
1: Ja. Hé, hey, maar beste luisteraars onder ons, die zouden denken, waarom is er geen Mars aan het begin? Nou, het was wel een beetje een Mars, hè?
3: Ja, wel. Natuurlijk wel. Zo is dat. Marching along.
1: Marching on. Daar heet hij over.
3: Marching on.

0: Dus.
1: Ja. Ballon?
0: Waar is het? Oh, dat is het verkeerde knoppie.
2: Het wordt weer zondagochtend.
0: Ja, het wordt zondagochtend, inderdaad. Er gaat van alles. Ik zag ineens ook dat de lijst een beetje lijkt op die van vorige week. Dus Dat maakt ook allemaal niet uit.
1: Who knows?
0: Dat zijn ze toch allemaal vergeten. En wij ook.
1: Denk je? Nou, wij in ieder geval wel.
2: Ach, dat is de leeftijd, hè, zeggen ze.
0: Hey, laten we maar gauw verder gaan.
3: De opkikker van de maand.
0: Hierna nog twee keer, hè?
1: Ja, dan is het alweer...
0: Dan is het alweer september.
1: September. Dus dat is het nu normaal, hè?
2: Echt, het is echt niet leuk meer.
0: Dit is de holiday rap van MC Marker G en DJ Swen.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, maar die hebben we al gehad, Joop, hoor. De jingleleden.
1: Ja, ja, dan zat hij te laat, in mijn, weet het. In mijn telefoonagenda.
0: Goed, de luisteraars weten nou helemaal niet meer waar het over gaat.
1: Dat was een wederwerving.
0: Ja, dat was een jingeltje die we hadden. En die heb jij in je telefoon staan. Ja. Om mij eraan te helpen herinneren dat ik die moet gaan draaien.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik gedaan. Die heb ik afgespeeld. Nou, draaien doen we niks meer.
1: Dat hebben we goed.
0: Tenminste, heel weinig. We hadden een blokje van drie. En hij doet het weer, hoor. Flits, flits. Ja.
2: Misschien met... Man. Is dit dat het...
0: Nee, het is echt een wit lampje.
2: Een wit lampje?
0: Ja.
2: Nou.
0: Jongens, we gaan weer even verder met het programma. De Holiday Rap van Michael G. en DJ Sven. Dat was de opkikker, hè? Door jou uitgekozen. Om de mensen een beetje op te kikken. Op te krieken.
2: Grook.
0: Hè? Toch? Ja.
2: Dat is een andere DJ, helemaal goed. Ga door. Knap krieken. Ga door.
0: Die. Gloria van Gloria.

0: Brannigan.
1: Laura Brannigan, die uit 1982, die zat daar weer voor. En ook uit 1982, Up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer Warnes.
2: Power of Love heb ze ook gedaan, hè? Laura Brannigan.
1: Wie hebt dat gedaan?
2: The Power of Love.
1: Je hebt ze ook gedaan.
2: Ja, en ja, maar dit was te halen, maar supposed to live without you, heb ze ook gedaan.
1: Maar dit was Gloria.
2: Ja, ja, ik denk ik ga het er even in gooien.
1: Ja, gooi het er even bij. Dan weet je in ieder geval...
2: Dan weten mensen ook in ieder geval wat ze nog meer gedaan heeft. Ja,
1: wat ze andere had.
2: Want ja, dat Gloria kent iedereen wel, maar ik denk niet dat iedereen weet dat ze dat ook gedaan heeft.
1: Nee. Ja, ik wist het wel.
2: Ja, ja, wat weet jij nou niet?
0: Nee.
1: Jawel,
0: zegt hij.
1: Ik weet een hele hoop wel, maar ook een hele hoop niet. Ik vond het wel leuk. Joop had een ik zet er even de vogeltjes onder. We zijn nou zo lang aan het leuken.
2: Jongen.
1: Joop had een lijstje ingediend met allemaal Gloria's erin.
2: Oh.
1: Maar er waren er ook een paar dus in Excelsis Deo. Er stond er net niet achter.
2: Dat is zo jammer.
1: Ja, daar is het nog net even iets te vroeg voor. Maar uit dat lijstje kwam dus deze Gloria van Laura Brannigan. En als u denkt van, ik ken het ergens van, dan kan dat kloppen. Het is Italiaans, hè? Het is van Umberto Tozzi. En in 1979 had hij daar een hit mee, hier in Nederland ook. We gaan naar het volgende.
3: Tenor Tour van de...
1: Die begint in Friesland.

0: Ja, ik wist het wel.
1: Ja. Ja. Wat weet jij nou niet?
2: Nee.
3: Jawel, zeg hij. Zeg hij.
0: Ik weet een hele hoop wel, maar ook een hele hoop niet. Ik vond het wel leuk. Joop had ik zet er even de vogeltjes onder. We zijn nou zo lang aan het leuken.
1: Jongen.
0: Joop had een lijstje ingediend met allemaal Gloria's erin.
1: Oh.
0: Maar er waren er ook een paar dus in Excelsis Deo. Er stond er net niet achter.
1: Dat is zo jammer.
0: Ik denk, ja, daar is het nog net even iets te vroeg voor. Maar uit dat lijstje kwam dus deze Gloria van Laura Branigan. En als u denkt van, ik ken het ergens van, dan kan dat kloppen. Het is Italiaans, hè? Het is van Umberto Tozzi. En in 1979 had hij daar een hit mee. Hier in Nederland ook. We gaan naar het volgende.
4: Tenor Tour van de...
0: Die begint in Friesland, gaat via Groningen naar Drenthe. Hier zijn ze.

Als je kijkt, maar in Heerenveen doet het Veske dat heel goed. Nou, dit is vrij docent, hoor.

0: Naar huis.
1: Huis? Ja.
0: Naar huis, ja. Dan is hij voor donker thuis. Dan moet hij wel flink doorstappen als je nog naar Drenthe moet hier vandaan. Nee?
2: Als je hier vandaan, dan mag je wel aardig...
1: Ik weet geen idee hoeveel kilometer het is, maar ik denk niet dat je het redt.
0: Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval is dit Leon Moorman en naar huis uit Drenthe. En daarvoor in Groningen, of uit Groningen, Ede Staal. En het is nog nooit zo donker geweest. Ja, zo moet je dat zeggen, schijnt. Lilla de Blues van Pieter Wilkens. Die zat daar nog voor. Dus dat was Friesland, Groningen en Drenthe. En dan is het nu tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Zeg het maar, Jan.
2: Zeg het maar, ja. Kort van mijn woning. Van Thea Willemsen.
0: Ja.
2: Hoe heet dat nummer nou weer?
0: Nou, zal ik het maar zeggen dan. Jordan Smith.
2: Ja.
0: Oh, ja. Chandelier.
2: Jezus Christus. Kort van mijn woning, hoor. Toen maar.

0: zingen.
1: Ja, echt zingen? Nou, kun je er wel een puntje zuigen.
0: Nou, zo is het.
1: He?
2: Ja, absoluut.
1: Voor de rest halen we er al over op.
0: Ja, we zeggen er verder niks meer over. Ben Kramer was dat met De Clown. Een hele grote hit van hem geweest. En hij heeft nog een paar van die hele mooie plaatjes gehad.
1: Ach, ik heb hem gezien met...
0: En ze gingen niet over zuipen.
1: Dat. En ik heb hem live gezien bij de Phantom of the Opera. Nou, echt kippenvelwerk. Ja. Zo goed. We hadden gehoopt dat Henk Poort toen dat optreden zou doen. Maar die was daar toen helaas niet. En toen hadden we eigenlijk zoiets van een depressie van... Ach, jezus.
0: Krijgen we hem.
1: Nou, dat hebben we geweten. Het was gewoon steen en steen. Dus even dit gezegd hebbende, hij kan echt zingen.
0: Ja, dat is ook zo. Ben Kramer de Clown. En daarvoor hadden we Going Back to Gloria. Hé, hey, daar is ze weer, hè? Gloria. Ja. Gloria. Roy Orbison, Alex Orbison en Chuck Turner, hoorde u. Ik weet niet van wanneer dat is, maar in ieder geval in 2015 hebben ze het geprobeerd een beetje op te vijzelen. En daarvoor hadden we nog Chandelier van Jordan Smith. En dat was
1: een verzoekje van Thea Willems.
0: Van Thea, ja. En die man die...
1: Voor een ieder die luistert en zeker ook voor het verzorgend personeel, wat we echt niet moeten vergeten, want die staan toch wel elke dag voor onze patiënten hier in het Flevol ziekenhuis. Ja.
0: Zo is het. En dan hadden we er weer een, hè? En zo'n ding.
1: Ja. Ik weet niet wie die aangevraagd heeft.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Ene Harriet en Dennis.
1: Oh, allebei hebben ze aangevraagd.
0: Ja, met z'n tweeën.
2: Leuk.
0: Met z'n tweeën hebben ze me aangevraagd.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Laat maar horen.
0: En dan stond er iets bij nog. Wacht even, ik ga even dat mailtje erbij pakken. Ja. Als ik hem nog vinden kan. Kan ik die nog vinden? Ja, die kan ik nog wel vinden. Op naar het nieuwe weekend. Het is pas maandag. Als u naar de herhaling luistert, is het
1: donderdag.
0: Donderdag.
1: Ja, dus dat zijn we heel
0: snel. Nog een keer een herhaling, dan zitten we weer in het weekend. We hebben een heleboel van dat soort dingen. Maar
2: het is wel een mooie vooruitziende blik.
0: Mm-hmm. Ja, toch?
2: Jazeker.
0: We gaan feesten houden bij, mag je eigenlijk niet zeggen, Piep, maar we doen het toch, Atlantis.
2: Ja. Is toch ook een onderzeeboot, Atlantis?
0: Ja. Ja, maar dat kan je niet eten.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Leuk om er even te horen. Hè?
1: Ze was hartstikke trots op dit nummer. Ja, dat was echt klopt. Helemaal van, oh kijk eens, wat, dat heb ik toch wel heel mooi gedaan. En dat heeft ze ook heel mooi gedaan. Connie Fink, die we ook kennen natuurlijk van al die vrolijke liedjes en dit soort dingen. Maar dit was echt een heel mooi nummer. Wie ben jij? Connie Fink dus. Uit, nou, 81 opgenomen, 82 hitje geweest. In die trant was het ongeveer. Daarvoor hadden we Dixieland bij Fred en Aard. En dan hebben we het over Fred's Music Mix. Wat elke dinsdagmiddag tussen 2 en 4 wordt uitgezonden.
2: Ja.
1: En daar willen ze wat meer Dixieland in gaan draaien.
3: U vraagt waar draaien.
1: Ja, precies. Maar ja, volgens mij... nou, laat me zitten. Jullie was wel de moeite waard om naar te luisteren. Ook op dinsdagmiddag live radio hier bij de Flevoziek Omroep. Boot Scootin Boogie van Brooks and Dunn zat daarvoor. Een beetje country.
2: Uit de oorschelpen.
1: Line dansen. Hè?
2: Ja, leuk.
1: Ja, ja, ja. Ja. Dan knippert weer wat op je voorhoofd. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Het is weer tijd voor...

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Moet ik wel een goeie erbij hebben. Ja. Renger die vroeg deze aan. Van Elton John samen met Kiki Dee. En Don't Go Breaking My Heart. Voor het verplegend personeel. En het is maar goed ook, hè, dat die dat niet doen, hè. Don't go breaking
2: my heart. Nee, dat is heel vaderboel.
1: Maar dat doen ze ook niet.
2: Nee hoor, ze proberen het allemaal op te kalfateren.
1: Precies. Op verzoek van Renger, Elton John en Kiki Dee.

0: geweldig is.
1: Ja, ja. Lobo en Billy Arts en Cabbage Kiki. Nou, ook weer gedaan. Nee, maar het is een nieuw album gaat hij uitbrengen. Maar dit zijn elke keer singeltjes. Elke keer die plukjes die eruit komen.
2: Ja.
1: En daarvoor een beetje promo maken voor ons eigen programma. Dat mag natuurlijk ook.
3: Zeker.
1: En Renger vroeg aan Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee.
4: Hey Joop, vertel het maar.
3: Ja, ik wilde wat vertellen over Elton John en Kiki Dee. Begin ik met de dame natuurlijk. In de laatste jaren 60 werd ze bekend als blanke soulzangeres. Ze was de eerste blanke Britse zangeres die bij het soul-label Motown onder contract kwam. Vanaf 1973 was ze de protégé van Elton John. En in die periode scoorde ze haar bekendste hits met I've Got the Music in Me. En het duet Don't Go Breaking My Heart met Elton John. En over Elton John gesproken. Hij heeft meer dan 300 miljoen platen verkocht. En is daarmee de best verkopende artiest aller tijden. En een van zijn grote nummers was natuurlijk Candle in the Wind. Naar aanleiding van het overlijden van de Britse prinses Diana. Hij won 6 Grammy Awards, 2 Academy Awards en een Golden Globe. En daarna ook nog een Tony Award en een Emmy Award. Hij heeft wat awards gehad. Nou, niet normaal.
2: Ja. Ja.
3: Echt, absoluut.
1: Ja. Zeker.
3: Maar wel zeer verdiend.
2: Ja, en een hele grote aanrader is, als je ooit een keer de film Rocketman kan kijken, is een geweldige film over het leven van Elton John.
3: Ja?
2: Hij heeft niet door hemzelf gespeeld, maar ik moet wel in de microfoon praten. Hè.
1: Ja, dat schijnt beter mee, te zijn.
2: Ik zat volgens mij in de kelder even
1: ja,
2: of zo.
1: Ja. Kom er rustig bij zitten, Jan.
2: Ja, daarom. ik zit mezelf, ik hoor mezelf niet goed. Ja, nou, logisch. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Even over Elton John. Dus de film, een aanrader als je die nog niet gezien hebt.
3: En hoe heet die
2: even
3: film?
2: Kijken. Rocketman.
3: Rocketman.
2: Ja.
5: Flevo Verzoekplaat.
1: Er stond nog één verzoekje in de inbox van Harriet. En die wilde Lady Gaga en Bruno Mars horen met Die With A Smile. Lekker plaatje, hè, voor het ziekenhuis.
2: Zeker. Goed gekozen.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. De handelsgesprekken tussen Canada en de VS zijn mislukt na 3 dagen overleg in Washington tussen minister LeBlanc en handelsvertegenwoordiger Greer. De VS kondigt 50% importheffingen aan op bepaalde Canadese producten, goed voor 5% van de Canadese export. Premier Carney zegt dollar voor dollar de tarieven te vergelden. Staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. En grote drukte op het spoor vanochtend richting Zandvoort. Daar is de 2e dag van de Dutch Grand Prix inmiddels van start gegaan. De NS zet extra treinen in en laat tussen Amsterdam en Zandvoort elke 5 minuten een trein rijden. Zojuist is de sprintrace van start gegaan. Vanmiddag volgt de kwalificatie voor de race van morgen. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

ever so pretty. Ome Piet die klaagt zijn nood, ziet zijn vrouw emanciperen, straks verdient ze zelf haar brood. Zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangeswabberd, door een kleuter volgekladderd. Of wie gierend door de straat naar een kinderfeestje gaat.

lijmt alleen met Ramadan. Oh my dear, you are so pretty, met je gevel vol graffiti. Amsterdam af je amour, een vedette op haar retour. Maar ze telt nog steeds voor twee, Amsterdam, holla die.

feels so pretty. Always pretty. Pretty.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet. So beautiful.

0: when.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
6: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Het ijsmerk Ben & Jerry's heeft een groot deel van een rechtszaak tegen voormalig moederbedrijf Unilever verloren. Een Amerikaanse rechter wees 7 van de 10 vorderingen af. Die gingen vooral over de manier waarop het ijsmerk wordt bestuurd. 2 vorderingen blijven overeind en gaan over betalingen die Unilever volgens Ben & Jerry's niet heeft gedaan. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. En af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl. I do a meal, my trusted friend.

0: Welkom bij de Flevomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevomroep.nl.
1: Dit is de Flevoziekenomroep.

mij kan zeggen wat je wil. Ze zwingt nog steeds als een kameel. Hoho, van 4 naar 3 gestegen. Staat je doe maar genoteerd. Want die jongens zijn te gek. En worden zelfs ook door mijn vrouw geadoreerd.

toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder en mevrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik u. Het is toch...

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. De Zuid-Afrikaanse

0: Oud-wereldkampioen boksen Zolani Tete is op 38-jarige leeftijd doodgeschoten voor zijn huis. Twee gewapende mannen schoten vanuit een auto op hem en een vrouwelijke passagier. Tete overleed, de 27-jarige vrouw ligt in het ziekenhuis. De bokser was tweevoudig wereldkampioen en had een record van 29 overwinningen uit 34 partijen. Van cannabis twee jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: Today I killed a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het omgekomen slachtoffer bij de aanval met een zwaard gisteren op een middelbare school in het Zweedse Fagersta is een 17-jarig meisje. Twee jongens raakten zwaar gewond. Een derde slachtoffer mocht na behandeling naar huis. De 18-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt zijn motief en mogelijke invloed van online netwerken. Oekraïne heeft vannacht in de Russische regio Samara een distributiecentrum van webwinkel Ozon aangevallen. Ook een industriële faciliteit en een olieraffinaderij behoorden tot de doelwitten. Bij de raffinaderijaanval viel 1 dode. Webwinkel Ozon bevestigde de aanval en evacueerde meer dan 500 werknemers kort voor het incident. Meerdere medewerkers raakten gewond. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict

0: conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Vroeger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Flav.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja, maar

0: alsjeblieft. Veel plezier ermee.
1: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
2: Thanks, pap.
3: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
4: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Nigeria zijn gisteren meer dan 60 mensen ontvoerd uit een moskee. Gewapende mannen vielen de moskee binnen in de staat Niger in het noorden van het land. De politie zegt een onderzoek te zijn gestart en probeert de daders en de ontvoerde gelovigen op te sporen. Het komt in Nigeria vaker voor dat gewapende bendes mensen ontvoeren voor los geld. Bij het zware verkeersongeluk vannacht in Engeland zijn 7 mensen omgekomen. 2 daarvan zijn politieagent. Het ongeluk gebeurde bij Middlesbrough tijdens een politieachtervolging. De politieauto botste op een Volkswagen. 14 ambulances kwamen ter plaatse. De betreffende A66 blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten. Het omgekomen slachtoffer bij de aanval met een zwaard gisteren op een middelbare school in het Zweedse Fagersta is een 17-jarig meisje. 2 jongens raakten zwaar gewond. Een 3e slachtoffer mocht na behandeling naar huis. De 18-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt zijn motief en mogelijke invloed van online netwerken. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. Het weer, opklaringen en zo nu en dan een bui. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen 10 en 16 graden bij weinig wind. Morgen eerst droog, met naast bewolking ook wat zon en een middagtemperatuur tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

voor je tijd, voordat je altijd zonder klagen om 17:50 bent opgestaan. Dank je wel voor alle steun en alle zorg die je onbaatzuchtig geeft ondanks je stress. En dank je wel voor toch steeds weer een kleine glimlach en voor het net iets harder werken dan de rest.

alsjeblieft. Vergeet niet voor jezelf te zorgen. Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat. En alsjeblieft, laat het ons weten als we jou kunnen helpen als het ergens niet meer gaat. Alsjeblieft.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na een aardbeving bij Zandeweer in Groningen zijn tot 12 uur 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was sprake van mogelijk acute onveiligheid. De beving had kracht 2,8 en was volgens het KNMI veroorzaakt door gaswinning. Het was de zwaarste beving in de regio sinds maart. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook 2 jongens zwaar gewond en 1 tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Bij een ernstig ongeluk in het Engelse Middlesbrough kwamen 7 mensen om het leven na een politieachtervolging. Rond 3:30 botste een Volkswagen Passat die tegen het verkeer inreed op een politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden, waaronder 2 politieagenten. Men startte gelijk een verplicht onderzoek naar de toedracht. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17...
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep. Jazeker, Olifant, de trein.

0: Heel, hallo allemaal. Het was even een raar begin, maar we zijn er weer. Het is zaterdagavond. En als we morgenochtend uit, is het zaterdagochtend, zondagochtend. Maar nee, het is zaterdagavond en we gaan weer heerlijk van start met Help, er zit een olifant in de tram. Tegenover mij zit...
1: Peter Bakker, dat ben ik.
0: Peter, ja, dat
1: die,
0: ben jij.
1: Die chauffeur die er een puinhoop van maakt.
0: Die heeft toch ook even de puinhoop van. Maar goed, het gaat allemaal recht komen, want we gaan gewoon zo meteen lekker verder. En ik vertrouw helemaal op je, Peter.
1: Ja hoor, ja. Gaat best wel goed komen.
0: Hé, hey, we hadden de opkikker van de maand, augustus. Daar beginnen we met onze programma's meestal mee. En dat was MC Mike G en DJ Sven met Holiday Rap.
1: Ja, dat had officieel had dit ervoor gemoeten. Ja.
0: De opkikker van de maand.
1: Ja. Ja. Dat had er dus voor moeten.
0: Hartstikke mooi. Dus dan gaan we eigenlijk gewoon beginnen met zoals we normaal ons programma beginnen. Dus ik zou zeggen, start hem maar.
1: Help, er zit een olifant in de tram, presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
2: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
3: Yeah, we have an old banana.
1: Tot de 20's van deze eeuw.
2: De jaren 20.
1: En dan zeg je niks meer.
0: Nee, dan ga je toch meteen met de muziek beginnen.

who he is. To me he's nothing but a fool. I could

0: Ja, dat waren er twee achter elkaar.
1: Ja.
0: En we begonnen met Sophie Tucker uit 1922 met High Brown Blues. En net hoorden jullie Fletcher Henderson met I'll Always Be In Love With You. Is dat mooi of is dat mooi, hè?
1: Dat is prachtig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat waren er twee achter elkaar. Je zei het zo verbaasd. Zo van, dat doen we anders nooit.
0: Nee, ja, dat doen we anders ook altijd. Maar het maakt elkaar helemaal niet uit. Dat van, Fletcher Henderson was 1936, om eventjes bij te blijven.
1: Ja.
0: Gaan we verder naar het jaar...
1: Mm-hmm.
0: 1947. En dan doen we...

Nou, ze kon het al zelf af. Allegheny Moon. Dat was Patti Page uit het jaar 1958. Gaan we naar Tony Vos. En Tony Vos, dat is, was de, een van de mannen. Want ze hebben een aantal gehad, het Dineke de Nooi. Maar een van de mannen van Dineke de Nooi. En dat was een saxofonist, componist en producer. Hij studeerde alt-saxofoon en sopraansaxofoon aan het conservatorium van Tilburg. Zijn eerste successen oogste hij in 1953 met het Jazz at Kurhaus Ensemble. Met onder andere pianist Frans Elsen en trompetist Neddy Elstak. Niet van Paul die Elstak. En Paul Eckert herhaalde de succesvolle sessionformule in het Eindhovense Rembrandt Theater. En liet met de magnetofoon opgenomen muziek uitbrengen op 25 centimeter LP bij het label Omega. En het was de eerste jazz LP van Nederland. Als je dat maar even weet. Tony Vos hebben we het over. En hij heeft het over een zwoele, zotte zomer. 60s.

0: Ja, dat was Sugarly Hooper. Die bracht ons naar 1995 met de wandelclub. Ik heb er ooit een keer live mogen meemaken. Nou, dat mens had echt ADHD. Wat was dat mens druk. En keiharde muziek. Niet te geloven. Maar wel vol energie. Ongelooflijk. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we naar Direct. En dat is een Nederlandse band bestaande uit Jamie Westland op de drums, Frans Spike van Zoest, gitaar, Bas van Wageningen, basgitaar, Paul-Jan Bakker, gitaar en Marcel Veenendaal, zang. En de band begon in 1999 met Tim Akkerman. Hij zal wel eens een paar keer zijn oren krabben dat hij niet door zou gaan met Direct, want ja, het is natuurlijk later wel een hele grote band geworden hier in Nederland en daarbuiten. Als ik het even zeggen mag. Niet?
1: Mm-hmm. Ja, dat mag je zeggen. Dat okay. Is zeker zo.
0: Hey, en ze hebben samen met Wiebe Suryadi hebben ze een plaatje opgenomen. En dat heet Blind For You. Hier is Direct en Wiebe Suryadi.
1: Zero. Dat vind ik bijna goed, hè?

prachtige Beautiful Distraction van Ilse de Lange. En dan gaan we alweer naar de laatste van een Eon Hits. En dat, we gaan dus naar 2026. En dat doen we met Wesley Klein. Dat is een Nederlandse zanger. En hij werd voornamelijk bekend door zijn deelname aan de Talentia Popstars van SBS6. Die hij op 29 januari 2010 alweer, 16 jaar geleden, gewonnen heeft. Dat bedoelde ik even. Wesley Klein met zijn nieuwe single Niet Zo Bij Mij. 20s.

0: doen.
1: Wat is dit nu?
0: Nou, jij moet praten.
1: Maar ik hoor muziek op de achtergrond.
0: Waar hoor je muziek?
1: Ik hoor een cloud.
0: Cloud?
1: Ja.
0: Oh. Nou, ik niet.
1: Jij niet?
0: Nee. Het gaat wel lekker, hè, zo vanavond. Zal ik deze er even achter gooien, zo. Een stukje achtergrondmuziek erbij.
1: Ja, dat gaat iets helemaal niet goed.
0: Oh jee.
1: Bij mij ging Spotify spontaan spelen.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, dus ik had klaar op tafel. Ik denk, nou, dat kan toch niet waar zijn. Maar goed, we waren dus gebleven bij Wesley Klein. En we gaan gauw naar het volgende item. Want anders dan komen we niet uit met de tijd.
0: Nee.
1: We gaan naar Cover Me.
0: Ja.
2: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Sequel Groep.
1: Ik heb een hele mooie gevonden. Ik doe haar dit keer mee een plezier, mevrouwtje. En dat is Aaron Neville met Tell It Like It Is. En er is een Nederlands liedje opgemaakt door Paul Anderson. Hier is Aaron Neville met Tell It Like It Is. En

0: vind het weer eens een keer een leuke cover van, als Nederlands, nou ja, in Nederlands vertaald, daar niet vertaald, in het Nederlands. Gewoon een leuke cover.
1: Hertaald, hè?
0: Hertaald, ja. Goed. Gewoon een beetje zelf een eigen tekst opgemaakt, maar gewoon leuk gedaan. En ik beantwoord een beetje ja-vraag, want hier in Almere is natuurlijk constant het rode golf. En,
1: ja, die Almere Blues had, dit is een leuk antwoord erop.
0: Ja, hè? Dus we hebben gelijk ook eventjes vraag en antwoord gespeeld nu.
1: Ja.
0: Hey, we gaan naar het volgende. Dat is, het nummertje van James Bond.
1: Ja?
0: Duran Duran. To a Kill.

0: Ja, dat was Duran Duran met A View to a Kill. Ja, dan zit het eerste uur alweer op. We gaan gauw naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur zijn we na 9 uur, na het nieuws van 9 uur, zijn we weer bij u terug met het tweede gedeelte van Help, er zit een olifant in de tram. Ik zou zeggen tot straks.
1: Tot zo.

0: Vrij app. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een zwaardaanval op een middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige dader verwonden twee jongens zwaar gewond en een tiener licht. Hij was eerder veroordeeld en bewonderde schoolaanslagen, vooral Anton Lundin Pettersson. Canada voert tegenheffingen in op staal en zuivel uit de Verenigde Staten. Premier Mark Carney noemde de deal slecht en weigerde akkoord. De Verenigde Staten starten zaterdag met een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan in op 8 september. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval 11 gewonden. Tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. 400 mensen werden geëvacueerd. De brandweer kreeg bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. De brand woedt in natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week hulp aan Rusland, wat niet werd gewaardeerd door de Europese Commissie. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Ja, welkom bij het tweede uur van Help, er zit een olifant in de tram. En we zijn weer begonnen met de ketting. Zo leuk om dat weer te doen. Ik ben Jan van Deun en tegenover mij zit...
1: Peter Bakker.
0: En we gaan nog eventjes een uurtje door met Help, er zit een olifant in de tram. Dat had ik al gezegd. Hey, ja. De ketting. Leuk om dat weer te doen. We waren gebleven vorige keer bij Harry Belafonte. De Jamaica Farewell. En het was ingezonden door Jan Herema. En daar moest jij op aansluiten. Had je een leuke... fragmentje voor gemaakt. Mm-hmm. En dat was Roger Whittaker. En dan mag jij verder, want jij hebt het uitgekozen.
1: Ja, jij mag het ook zeggen hoor. Dan hou ik gewoon mijn mond dicht.
0: Hou je mond dicht. Kop dicht! Nee hoor, je mag het gewoon gaan vertellen.
1: Ja, ik heb gekozen voor Roger Whittaker. Dan denk je, Roger Whittaker. Die heeft toch niets met Farewell gedaan. Farewell heeft hij wel gedaan. Maar ook in het Duits. Abschied. Jeetje. Oh, ist ein scharfes Schwert. Het zijn hele kleine lettertjes, hè. En ik heb het al eens eerder gezegd. Dan moet ik heel dicht op dat scherm gaan zitten. Ja. Want anders kan ik het niet lezen.
0: Anders kan ik het niet lezen, nee.
1: Nee, dat is de leeftijd, hè. Zullen we zeggen. Dus Roger Whittaker dus met Abschied. Vaarwel. Ist ein scharfes Schwert.

0: we eerst wat anders, hè?
1: Nou. Abschied is een scharfe schwert. Roger Whittaker, hoe ben je erop gekomen? Hoe komen we er vanaf? Tot gedraaid hebben, is klaar. Hey, daar moest ik op aansluiten en ik ben toch maar een beetje op Roger gebleven, want ik had gewoon een heel leuk nummer in mijn hoofd. Ik denk, oké, King of the Road, vind ik leuk. Dus nou ja, dan maar Roger Miller.

0: sense. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes.
1: Dat is maar goed ook.
2: Ja, hè?
1: Dat is niet gezegd meer.
2: Nee, is niet goed. Hey, Roger Miller, King of the Road. En toen was het jouw beurt, Peter.
1: Ja, toen mocht ik weer, hè. Ja. Toen dacht ik, ja, wat gaan we daar nou weer mee doen? En dan kan je de Road Ahead is MT of zo doen, weet je niet. Maar nee, ik blijf eens op die naam. Want jij was ook van de naam gegaan, Roger. Mm-hmm. Ik denk, nou, dan pak ik de achternaam, Miller. En dan kom je vanzelf uit bij Steve Miller. En die had een band. En die had een hele mooie plaat. En die heet Fly Like an Eagle.

0: was toch wel blij dat je niet Abacadabra hebt gedaan voor Steve Wilde. Dat had wel moeilijk geworden om hem aan te sluiten.
1: Ja, dat was een beetje moeilijker geweest. Hè? Maar oh, dan had je zoiets met toveren kunnen doen, toch?
0: Ja, wel, maar ja, oké.
1: Okay. Maar ik, dat is het niet geworden, hè?
0: Nee, het is niet geworden. Ik heb het ook niet over. Ik ga ook niet... ja, ik ga vliegen. Ja, vliegen ga ik.
1: Want, nou ja, vliegen, hè?
0: Ja, dan heb ik het over vogels die vliegen. En dat is een nummer van drukwerk.

0: tried in my way to be free.
1: Ja, het prachtige Like a Bird on a Wire van Leonard Cohen.
2: Was je hem kwijt?
1: Nee hoor, nee, maar ik zit even wat te lezen. Oh. Maar goed, deze was ingezonden door Harry en die heeft wederom dank aan Nora, zijn vrouw, die het weer voor hem versierd heeft. Verder had hij ook nog La Paloma van de Beatles Blackbird. En hij heeft ook alles van de Birds, maar dat kan eigenlijk niet, want de Birds is met een Y. En ja, Birds is met een I, hè? Vogels.
2: Ja, vogels met een I. Dus, ik weet niet wat de Birds met Y betekent eigenlijk, maar...
1: Het is gewoon een naam, denk ik zomaar.
2: Gewoon verzonnen.
1: Ja, denk het wel. Hey, en Dennis had ook weer een keer wat ingezonden. Onze technicus.
2: Ja.
1: En die kwam met, eigenlijk ook wel een hele goede, Nelly Furtado met... I'm like a bird.

Ja, we hadden het er al over in het Songfestival nummer van Anouk Birds. En ja, het is echt een heel mooi nummer. Ja. Uiteindelijk. En ik had toch wel verwacht, ik had er hoger in geschat uiteindelijk. Maar goed, deze was ingezonden door niemand minder dan Aart. En Aart die begon eigenlijk van Alles van Eagles. Ja, natuurlijk. Simpel. Alles van Eagles is altijd goed. En hij had het over Neil Diamond met Jonathan Livingstone Seagull. Is hartstikke mooi. Had ik ook wel willen doen, maar dan hadden we gewoon vakantie kunnen halen. Want het duurt inmiddels 15 minuten. Dus dat hebben we maar niet gedaan. Anouk was het dus met Birds is het geworden. Goed, gaan we gauw van de vogels af, want we hebben allemaal vogels gehad. Gaan we naar de kinderen, want we hebben ook twee instellingen met kinderen gehad. En eentje is er onder andere van Truus. En die heeft Lisbeth Lis gekozen met Kinderen, een kwartje. Kun je

0: ik moet toch wat gaan zeggen?
1: Ja, je moet toch wat gaan zeggen? Ja, je moet even wat gaan zeggen, ja. Ja, doe maar. Ja.
0: Kinderen voor Kinderen, ingezonden door Robert van der Keur. En die kwam, ja, die ging verder op de kindjes. En dat heb ik helemaal niet goed.
1: Jawel, ja, ja. Die ging verder op de kinderen. Ja.
0: Op Kinderen voor Kinderen en een oproep bij het eiland. We gaan naar de Incredible Jewels.
1: Ja, maar dat gaat wel heel krap worden, hoor.
0: Ja, nou, heel snel.
1: Ja, nou, vooruit dan.
0: Goeie plezier.
1: Je hebt twee artiesten. Eén studio. Ja, je wilde het al vertellen, hè?
0: Ja, nou, gaan we door. Gaan
1: nee,
0: we door.
1: Nee. Ja, Julio Iglesias.
0: Eros Ramazzotti, Michele Bell, Candelore. En Julio Iglesias met Ramazzotti, met La Media Vuelta. Achter elkaar, drie stuks.

0: Peter. Ik hoop dat jij ook wel leuk vond om weer samen wat te doen.
1: Zeker.
0: Want we zijn hier gewoon weer zo. Ik zou zeggen tot een volgende keer. Het gaat u goed.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Op de westkant van Vrieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken door vergevorderde ontbinding. De laatste keer dat dit op Vrieland gebeurde was in 2000. Dwergvinvissen worden 7 tot 7,5 meter lang, wegen 4 tot 5 ton en eten vis, zoals haring en makreel. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van de natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanval op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Pescara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal lichte buien.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Flevo Gastvrij Hub.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen

0: aanval op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe.
1: Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Bij de 59e herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Bronbeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. De gemeente Rotterdam ontsloeg deze zomer 2 ambtenaren op staande voet wegens corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie informeerde de gemeente dat hun gedrag substantieel ernstiger was dan eerder vastgesteld. In het onderzoek worden inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, waaronder 3 oud-ambtenaren. Aanleiding was een NRC-artikel uit eind 2023 over fraude bij aanbestedingen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleesieke omroep, medisch verantwoord.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijne over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.